vliegenkast. Als een jonge kerk. Hij leidt zich heringes, wel meid ze naar die kerk. Koeitsker brood is haar, kan eten min olij. Mama is als tenis in, ja, zie je in mijn lijn.